Here, ek kom vandag na u toe en vra vergifnis waar ek seer gemaak het. Help my om vrede te kies, om liefde te leef en om in harmonie met die Gees te wandel.

Kijk na my, nie wat ek was nie, nie wat ek vrees, maar wie ek is in u teenwoordigheid, Jesus leef. Nie wat ek was nie, maar wie ek is in uw liefde.

veel harten wat zacht blij. In een wereld wat soms hard raakt. Leer ons om vriendelijk te wees, wat het makkelijker is om weg te draaien. Help ons om te vergeven, soos U ons vergeven het. En om deernis te wijs, waar daar nood en seer is. Gebruik ons, Heere, as draaiers van die liefde vandag. Amen.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Dankie dat U vanoggend hierdie woord met ons kom deel het. Ons bid dat hierdie woord op vrugbare grond sal val. Dat by elke liewe persoon sal uitkom. En mag ons vanaand vanoggend weet dat ons nie hoorders van die woord moet wees nie, maar daders van die woord moet wees. Dat ons hierdie woord sal kan toepas en dit kan deel, maar ook sal kan lewe. Nie net vandag dit kan onthou nie, maar in ons lewe vorentoe. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.

0: If you need a break, you're in the right place. Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio station with the good news.
1: Jakobus 1 vers 17. Elke goeie en volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Ik heb gezinken, maar jij je twijfel. Mijn ziel heeft in die stof geval. Maar in die chaos van mijn strijd hoor ik je fluister van genade. Ik maak jou weer levend, kind. Kom terug naar mijn woord.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Dankie dat u my geroep het om sout te wees in hierdie wêreld. Vul my met die Heilige Gees, sodat my woorde, my dade en my houding, en liefde, vrede en vreugde sal wys. Gebruik my om ander se lewens te verryk en laat alles wat ek doen, u naam verheerlik. Amen.

Daar is steeds geen vrede. Mensen soek geluk, toch vloei daar soveel tranen. Mensen soek na iets wat sin gee aan die liefde. Weet ook dan nog nie.

wijsheid, help me. Mensen zoeken geluk, mens krijgt het net bij ons.